zure bramen. Oh ja, even stoppen jongens, dat moet ik weer even uitleggen aan de mensen. Ik moet steeds dingen uitleggen, dames en heren. Bramen, dat slaat nergens op natuurlijk, dat zeg je niet. Hè? De zure bramen ergens van plukken. Dat is jammer, maar ja, het moest rijmen een beetje eigenlijk. Het moet dus eigenlijk zijn zure druiven plukken. Dat is een uitdrukking, hebben we wel eens gehoord waarschijnlijk. Zure druiven plukken, slaat ook nergens op hoor. Vind ik persoonlijk, als je weet dat druiven zuur zijn, dan laat je ze gewoon hangen. En dus eigenlijk is het helemaal eigenlijk een onnozel stukje. Eigenlijk. Het hele liedje deugt niet, maar ik bedoel, dit is eigenlijk het slechte stuk ervan. Hierna wordt het weer leuk. Kunnen we weer verder gaan? Oké.

0: Ja, maar je zegt het nou wel, maar meen je dat nou, hè?
1: Natuurlijk, je moet jou weer laten vissen.
2: Ja, dat heb je inderdaad al vaak gezegd.
1: Ja, dat weet ik wel, maar je moet gewoon
2: mensen samen.
3: Robert Long sucht noch nach Ausreden. Aber um 4.20 Uhr glauben wir dir eh kein Wort mehr. Steiner und Madlena sind da zum Glück ehrlicher.